0: Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je. Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
4: Bel ons 020 679 0052.
3: Kom langs aan de gedempte Oudegracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de mediastad waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10:00 PM en 6:00 PM thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de mediastad waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
7: Start de motor! De boerderij wacht!
8: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737 toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. En Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737 toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Polderpop Radio.
3: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
4: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737 toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Polderpop Radio.
6: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzaamaan drukker en drukker te worden onderweg. We zijn zelfs de 100 kilometer file in totaal al gepasseerd. Op de A2 is het druk bij Eindhoven als je onderweg bent vanuit Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp een half uur door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Verder de A2 naar Utrecht. Daar vielen voor knooppunt Del 16 kilometer vanaf Rosmalen. Ongeveer 30 minuten door een pechgeval. En op de A12 Den Haag-Utrecht wordt langzamer gereden. Tussen Harmelen en Houten. 10 kilometer, 25 minuten. Komt er een ongeluk, de rechter rijstrook is dicht.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
7: Het

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: Radio.

1993 is het hitjaar voor het nummer wat we nu gaan draaien in de ochtendshow van Polderpop Radio. Ze komen uit Groningen. Ik heb het over de Jazzpolitie. Die we ook weer kennen van de formatie Splitsing. En het zijn liedjes die gaan over de liefde. En dat is dan samengebundeld in één liedje. En dan heet het De Liefdesliedjes.

Uit 1993, de Jazzpolitie. De Jazzpolitie uit Groningen bestond uit slechts twee man. Peter Groot-Kormelink, die deed de zang. En Herman Grimme, die bespeelde de toetsen. In 1994 werd de Jazzpolitie bekroond met een zilveren harp. Wij hebben zojuist gedraaid, dus uit 1993, de Jazzpolitie met liefdesliedjes.

0: Radio. Weerbericht.
1: De komende uren staat er een matige noordoostenwind, maar veel verkoeling brengt die niet. Het belooft opnieuw een tropische dag te worden. In het noorden loopt het kwik vandaag snel op naar tussen de 26 en 29 graden. Maar in het zuidoosten wordt het bloedheet met uitschieters tot 37 graden. Vandaag en morgen geldt code oranje. Morgen opnieuw zonnig met nog hogere temperaturen. In het noorden wordt het een stuk warmer dan vandaag vanwege de zuid- tot zuidoostenwind. Maxima daar 33 tot 36 graden. In het binnenland wordt het nog veel heter met in het zuiden en op de Veluwe soms uitschieters rond de 40 graden. Ook op de Wadden wordt het tot 33 graden. Behalve de hitte is er ook nog smog waar mensen last van kunnen hebben. De hitte werkt nog lang door tot in de nacht. Het kwik daalt naar zo'n 22 graden en er staat al nauwelijks wind. Zaterdag wordt het opnieuw tropisch warm met kans op onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio.
1: Op Polderpop Radio gaan we met z'n allen eventjes lekker naar Zeeland toe. Even lekker vertoeven op de stranden daar. Lekker aan de kust. En dat doen we dan met de formatie die komt uit Vlissingen. Ik heb het over Bluff. Onder aanvoering van Pascal. Hier is Liefs uit Londen. Heb ik ook een poststukje gehad?

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

Dit betekende toentertijd de grote doorbraak voor de Zeeuwse formatie Bluff. En we schrijven inmiddels 1998. Liefst uit Londen kwam de Nederlandse hitparade binnen op een hele mooie dag. Je zou maar geboren zijn op die dag. Op 28 februari 1998 kwamen ze binnen. Ze stonden in totaal 11 weken genoteerd. En de hoogste bereikte positie was nummer 13. Bluff met Liefst uit Londen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. En Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737 toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en er zijn een paar bijzonderheden om uit te lichten. Allereerst de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Een file van 11 kilometer en 15 minuten door een pechgeval. Dan de A4 naar Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoude. 25 minuten extra door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk bij Houten op de A12 Den Haag-Utrecht. De rechterrijstrook is dicht, want er is een bestelbus op een pijlwagen gebotst. De vertraging is 30 minuten vanaf Woerden. Het duurt nog tot 8:30 deze ochtend.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
4: Het

0: Radio. Met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...

Toch? De plaat stamt uit 1996. Tim Immers was dat. En Liever dan Lief. En de hoogste notering toen de tijd in de Nederlandse hitparade was nummer 11. Polderpop Radio, jouw radiostation met het beste van Nederlandse bodem en de leukste oldies. We zijn er 24-7, oftewel elke dag zijn we er. Geen dag slaan we over in de week. Het is me geen dat je het gezellig meeneemt allemaal natuurlijk. Hè. En ik zou bijna willen zeggen, zeg het voort. En laat het iedereen weten dat wij er zijn op DAB Plus in de regio Zuidoost-Brabant en wereldwijd via internet.

Uit 1973 deze plaat van Left Side en Like a Locomotion. Hoogste notering nummer 17 destijds in de Nederlandse hitparade. En enkele leden van Left Side waren ook lid van BZN. Het is maar even tijd weet natuurlijk, hè?

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd na twee zware aardbevingen. Officiële cijfers over slachtoffers zijn er nog niet, maar gevreesd wordt dat er mogelijk tienduizenden mensen zijn omgekomen. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Reddingswerkers zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar. De Verenigde Staten bieden hulp. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese bases zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school, dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Ook via het nieuws komen kinderen ermee in aanraking, zoals bij het dodelijke verkeersongeval op een schoolkamp in Zeeland. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en telt nu zo'n 280 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Onder andere door een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Nieuwebrug is de weg weer vrij, maar vanaf Gouda duurt de reis nog 30 minuten langer. Een stukje verderop op diezelfde A12 naar Utrecht vielen tussen Harmelen en Houten. 8 kilometer en 20 minuten, daar is nog steeds 1 rijstrook dicht. Dan een pechgeval bij de A12 naar Utrecht vanuit Arnhem. Vanaf Veenendaal ongeveer een half uur vertraging, 15 kilometer langzaam rijden. En tot slot een ongeluk bij Tiel op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Vanaf ochtend 11 kilometer en 40 minuten. De rechterrijstrook is er dicht.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en... Radio.

1989 was het hitjaar voor deze plaat van de saxofoniste Kenny Dulfer. Tezamen met David A. Stewart. En hier is Lily Was Here.

Lily Was Here is een single van DVD Stewart in samenwerking met Candy Dulver. De single werd uitgebracht in 1989 en is afkomstig van de soundtrack met dezelfde naam voor de Nederlandse film De Cashière. Ook bekend onder de Engelse titel Lily Was Here. Het nummer bereikte de eerste positie van de Nederlandse hitparade in 1989 en bleef daar 5 weken staan. De datum van binnenkomst in de hitparade was op 28 oktober. In totaal stond Lily Was Here van Candy Dulver en David A. Stewart 15 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade.

0: Radio. Weerbericht.
1: De komende uren staat er een matige noordoostenwind, maar veel verkoeling brengt die niet. Het belooft opnieuw een tropische dag te worden. In het noorden loopt het kwik vandaag snel op naar tussen de 26 en 29 graden. Maar in het zuidoosten wordt het bloedheet met uitschieters tot 37 graden. Vandaag en morgen geldt code oranje. Morgen opnieuw zonnig met nog hogere temperaturen. In het noorden wordt het een stuk warmer dan vandaag vanwege de zuid- tot zuidoostenwind. Maxima daar 33 tot 36 graden. In het binnenland wordt het nog veel heter met in het zuiden en op de Veluwe soms uitschieters rond de 40 graden. Ook op de Wadden wordt het tot 33 graden. Behalve de hitte is er ook nog smog waar mensen last van kunnen hebben. De hitte werkt nog lang door tot in de nacht. Het kwik daalt naar zo'n 22 graden en er staat dan nauwelijks wind. Zaterdag wordt het opnieuw tropisch warm met kans op onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

De George Baker Selection, oftewel Hans Bouwens en de zijne met Little Greenback. En op bruiloften, feesten en partijen is dat het een leuke plaat om te draaien. Want het is een ideale foxtrot, een snelle foxtrot zo gezegd. En we draaien hem ook graag hier op Polderpop Radio. Leuk dat je meeluistert trouwens naar de ochtendshow.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd na twee zware aardbevingen. Officiële cijfers over slachtoffers zijn er nog niet, maar gevreesd wordt dat er mogelijk tienduizenden mensen zijn omgekomen. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school, dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en meerdere files vallen op. Allereerst drukt op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoeterwoude ongeveer een half uur over 13 kilometer. Het is daar drukker dan anders omdat de A44 dicht is vanwege werkzaamheden. Over die N44 gesproken, vanuit Den Haag naar Amsterdam een file voor Wassenaar. 3 kilometer en een half uur door een ongeluk. 1 rijstrook is er dicht. En ook nog een ongeluk bij Houten op de A12 Den Haag-Utrecht. Vanaf Nieuwerbrug 16 kilometer langzaam rijden. De vertraging is 30 minuten, want er is 1 rijstrook afgesloten.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en... Radio.

terug naar 2024. We gaan een plaat draaien van een zanger die genaamd is Dotan. En het nummer uit 2024 kwam de tipraden binnen op 27 januari. Maar kwam nooit verder dan die tipraden. Raar maar waar, hier is Dotan en Louder. Oh.

Ik zat inderdaad nog eventjes de cijfertjes van deze plaat na te kijken van Doten en de titel Louder uit 2024. 27 januari 2024 kwam die plaat de tipraden binnen. En het reikte nooit hoger dan tip 21. Raar maar waar, maar toch hebben we nog een keer gedraaid hier op Polderpop Radio.

In 1978 werden ze geformeerd. En dan zul je afvragen, over wie hebben we het dan? Nou, we hebben het uiteraard over de Dolly Dots. Ze werden geformeerd door Peter van Asten en Richard Dubois. 6 jonge meiden, gewoon uit Nederland. De Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More.

In de maand december 1983 werd hij uitgebracht. Deze van de Dolly Dots, Love Me Just A Little Bit More, met als subtitel Totally Hooked On You. De plaat stond in totaliteit 11 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade, waarvan 1 week op nummer 1. De Dolly Dots op Polderpop Radio met Love Me Just A Little Bit.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij de zware aardbevingen in Venezuela zijn zeker 32 doden en 700 gewonden gevallen, maar voor meer slachtoffers wordt gevreesd. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Hulpdiensten zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit opgeschaald omdat er heel veel slachtoffers worden verwacht. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese bases zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt achter ons, maar niet te vroeg juichen. Op een paar plekken is het nog steeds behoorlijk aansluiten. Op de A4 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep, 26 kilometer en 50 minuten. Komt door de A44, die is dicht vanwege werkzaamheden en mensen rijden nu dus om. Verder goed nieuws vanaf de A12, Den Haag-Utrecht. Bij Nieuwegein is de weg weer vrij na een eerder ongeluk. Nog wel een half uur vertraging vanaf Nieuwebrug. Dan nog de A27 tenslotte, Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum een file van 30 minuten. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht door werkzaamheden. Mensen staan nu in de file voordat ze kunnen beginnen met de omrijroute. Die loopt onder andere via knooppunt Del.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

uitgebracht op 27 november 1964. En het was de opvolger van The 12th of Never, Cliff Richards met I Could Easily Fall. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma van, voor en door de Boomer Generatie Vrienden, het Polderpop Radio Hit Museum. En vandaag gaan we 61 jaar terug in de tijd. We draaien muziek uit het jaar 1965. In dat jaar aten we nog gewoon negerzoenen. Als kind speelden we nog gewoon cowboy en indiaantje. En voor onze ouders was roken nog heel gewoon. En in het blad De Lach stond elke week weer een hele mooie foto van een blote meid die menig jongenskamer sierde. 1965. En dat was ook het jaar dat de tweede Beatles-film uitkwam. In kleur. Want de eerste Beatles-film, A Hard Day's Night, was in zwart-wit. De originele titel van de film zou eigenlijk zijn Eight Arms to Hold You. Later wordt de titel van de film gewijzigd in Help. En de titelsong die werd geschreven door John Lennon. En die werd opgenomen op 13 april 1965 in 12 takes. De Beatles uit 1965.

0: deze aflevering van het Hit Museum draaien we muziek uit het jaar 1965. Zoals ook deze van de Marian Faithful. 18 jaar oud was ze in het jaar 1965. Pas op 29 december van dat jaar zou ze 19 jaar worden. Haar moeder dat was een echte barones en haar vader was een majoor van het Engelse leger. Later zou Marian Faithful nog de vriendin worden van Mick Jagger. Marian Faithful met haar Summer Nights uit 1965. Helaas overleed Marian op 30 januari 2025 op 78-jarige leeftijd. De Beatles hadden ook heel veel hits in het jaar 1965. En de vriendin van Paul McCartney in 1965, dat was Jane Asher. Dat was de zuster van Peter Asher van het duo Peter and Gordon. En ook die scoorde in 1965 met een oude song van Buddy Holly, The True Love Ways.
1: Just

1965. De Honeycombs, een band die nog bestaan heeft tot 1967. Met That's The Way. Daarmee scoorden ze nog een nummer 12 in Engeland. Het was trouwens een leuke band, want ze hadden een vrouwelijke drummer. Anne Margaret Langtree, ofwel Honey Langtree. Haar broer die speelde ook in de band, die was de bassist John Langtree. Muziek uit het jaar 1965 in deze aflevering van het Hitmuseum. Zometeen hebben we nog de Hollies, we hebben Sandy Shaw, Christophe, Sonny en Cher. Maar eerst gaan we naar meneer Samuel Mendoza. Dat zal misschien niet zoveel zeggen. Hij was een voormalig tapdanser. Hij werd heel erg beroemd in 1965 onder zijn naam Vic Dana. Hij scoorde een hit, vrienden, in dat jaar. Red Roses for a Blue Lady. Het was een beetje een cover, want de eerste versie van dat nummer werd al in 1949 uitgebracht door Vaughn Monroe.

30 juni 1965. En uitgebracht op Parlophone Records. De Hollies met hun opvolger van I'm Alive. Dit was Look Through Any Window. Het was trouwens ook hun eerste hit die ze scoorde in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En ik zeg al, we draaien muziek uit het jaar 1965. En dan kijken we ook even wat er in het nieuws was in 1965. Zo wordt de allereerste Radio Veronica Top 40 uitgezonden op 2 januari 1965. De hitparade is op zaterdagmiddag tussen 2 en 4 uur te beluisteren op Radio Veronica. De lijst werd gepresenteerd door Joost den Draaier. Bart Hughes, een Amsterdamse student geneeskunde, beweert in hogere sferen te komen door een gaatje in zijn voorhoofd te boren. Op 6 januari 1965 doet hij een poging hiertoe, maar hij moet vanwege bloedverlies de poging staken. Bart Hughes overlijdt in 2004. De Verenigde Staten mengen zich voor het eerst in de Vietnamoorlog. Op 6 maart 1965 sturen de Verenigde Staten voor het eerst 3500 mariniers naar het front in Vietnam. En op 11 oktober 1965 beginnen de uitzendingen van Hilversum 3. De eerste jaren is het een ratje toe van verschillende muziekstijlen en pas na de sluiting van de zeezenders in 1974 komt het station tot bloei. De naam van het station wordt gewijzigd in Radio 3 en heden ten dagen is het beter bekend als 3FM. Straks in de tweede uur van het Hitmuseum meer nieuws uit het jaar 1965.

1965 was niet alleen het jaar van Engelse hits, er waren ook Duitse, Italiaanse en zeker ook Franse hits in de hitlijsten in het jaar 1965. Zoals deze hele mooie van Christophe, helaas ook al niet meer onder ons, in 2020 op 74-jarige leeftijd overleden. Hij ontmoette tijdens een van zijn reizen een hele

je indruk op maken en daarom schreef hij voor haar dit liedje Aline. 1965 was ook de doorbraak voor het echtpaar Sunny en Cher. Cher was 19 jaar oud en Sunny was 30 jaar oud en dan spookt er iets door mijn hoofd. En dat is iets van op een oude fiets moet je het leren. I Got You Babe, dat was hun grote doorbraak in het jaar 1965.

0: Dit is Polderpop Radio met het Hitmuseum.
1: Hey Henkie!
2: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.

konden altijd zo braaf met elkaar poseren. Hè? De vier zusjes Jacob, oftewel de Johanna, de Rosie, de Eva en de Hannelore. Vaak getooid met een jaren 60 hoedje. Of zo'n hele grote witte poedel hadden ze altijd bij zich. Ja. Later werden ze trouwens ook nog bekend als de Jacobs Sisters. Hier is nog gewoon Derke Schwister Jacob, hit in het jaar 1965. De Träume der Liebe. We gaan naar Nederland. Een nieuwe Nederlandse band, dat was The Motions. En die hadden hun eerste singeltje uitgebracht, It's Gone. Het plaatje deed niet heel erg veel, maar het was wel onder de aandacht gekomen van een aantal buitenlandse platenmaatschappijen. En een van die maatschappijen die zond een vertegenwoordiger naar Nederland om wat te onderhandelen met The Motions. Nou neemt de manager van The Motions neemt contact op met Joost de Draaier van Radio Veronica. En die zei van het zou dan wel leuk zijn als dat eerste singeltje van The Motion, It's Gone, als dat in de top 40 zou staan. Nou, dan wordt een dealtje geregeld. Het singeltje staat één weekje in de top 40 op nummer 39. En dat was op 10 april 1965. En daarna was het alweer verdwenen. De eerste single van The Motions, It's Gone.

0: Dit is Henkie op Polderpop Radio. Hey Henkie, heb je nog een lekker gauw ouwe voor ons?
1: 1965.

Beatles hadden veel hits in het jaar 1965. Zoals ook deze cover van een nummer uit 1957 van Chuck Berry. Dat was Rock and Roll Music. Muziek uit het jaar 1965 in deze aflevering van het Hitmuseum, vrienden. Het programma van voor en door de Boomer Generatie. Dat is een hele mooie uit 1965. Dat is ook het nummer Downtown van Petula Clark. Een nummer dat geschreven werd door Tony Hatch en die in Downtown zijn liefde beschrijft voor New York City. Het nummer was eigenlijk bedoeld voor de Drifters, maar die zagen het niet zo zitten en zo kwam het uiteindelijk bij Petula Clark terecht.

hits uit het jaar 1965 voor het programma voor de boomer generatie. Natuurlijk uit het Polderpop Hitmuseum. De Scorpions. Met de helaas in 1985 overleden liedzanger Peter Lewis met dat specifieke stemgeluid. Het was de opvolger van Hello Josephine. En als ik het niet vergeet gaan we die in het tweede uur draaien. En Louise. Het plaatje stond slechts 3 weekjes in de top 40. En natuurlijk, we gaan weer een keer op zijn Frans. We hadden we net al Christophe met Aline. Hervé Villard, die scoorde ook een hit in 1965. Capri, c'est fini. Stond maar liefst 17 weken in de top 40. Haalde een 13e plaats. En het was zijn enigste hit in Nederland.

En natuurlijk mocht je niet ontbreken, hè? Elvis Presley met Crying in the Chapel. Origineel is het een nummer uit 1953 van Daryl Glenn. Ook in 1953 ook nog uitgebracht door June Valley. Elvis Presley zette het op zijn LP How Great Thou Art. En natuurlijk ook single. 1965, vrienden. In 1964 werd er een band opgericht. Die heette The Vibrations. Ze hebben niet zo heel veel hits. En ze besluiten in 1965 hun bandnaam te veranderen in The McCoys. Ze kwamen uit New York City. En hun eerste single is ook meteen een grote hit. Hang on, Sloopy.

Veel mensen spreken dit uit als Hang On Snoopy, maar het is toch echt Hang On Snoopy? De McCoys uit het jaar 1965. We gaan even ruimte maken in het programma van Voor en Door de Boomer Generatie, het Tipmuseum voor het nieuws, vrienden. Dan zijn we terug met deel 2 van 1965. Wat heb ik voor jullie? De Rolling Stones. Oh, heel mooi, vrienden. De Righteous Brothers, Roger Miller, de Supremes. En nog veel meer leuks. Dat zometeen in het tweede uur van het museum met muziek uit het jaar 1965. Dit eerste uurtje, dat sluiten we af met The Kinks, All Day and All of the Night. En na het nieuws, vrienden, ben ik bij u terug met nog een uurtje heerlijke hits uit het jaar 1965. Tot zometeen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Via familie en vrienden kunnen ze contact houden. De Nederlandse ambassade in Venezuela is dag en nacht bereikbaar voor hulpvragen. Bij de aardbevingen vielen tot nu toe zeker 32 doden en 700 gewonden. Het gaat zeker enkele weken duren voordat de 11.000 zeevarenden zijn geëvacueerd uit de straat van Hormuz. Er zitten zo'n 600 schepen vast. Deze week werd duidelijk dat de zeestraat weer is geopend. De VN hoopt dat er ongeveer 50 schepen per dag door de zeestraat kunnen. Het evacuatieplan leidt de schepen over twee routes langs de kust van Oman en Iran. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Volgens wetenschappers is de Maya-stad 11 tot 1400 jaar oud. De onderzoekers moesten eerst een pad van 5 kilometer door de jungle hakken om de stad te bereiken. De stad meet 22 voetbalvelden. De Maya-cultuur eindigde in de 16e eeuw na de komst van de Spanjaarden. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt ten einde. We zitten onder de 200 kilometer nu. Maar er zijn nog een paar plekken die opvallen. Het was sowieso al druk op de A4 richting Amsterdam vanwege de afgesloten A44 en veel mensen rijden om. Maar nu is er ook een ongeluk gebeurd bij Zoeterwoude. Vanaf knooppunt Ypenburg daarom 12 kilometer en 3 kwartier vertraging. Verder wegwerkzaamheden op de A27 richting Gorkum is de weg helemaal dicht vanaf Gorkum. Vanaf Nieuwendijk nu een file 7 kilometer en 20 minuten. En dan de N434 was naar Zoeterwoude. In beide richtingen is de weg dicht bij knooppunt Hofvliet. Komt door een ongeluk, je kunt het beste omrijden over de N14.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Het was de titelsong van een film die in 1965 uitkwam, Catch Us If You Can. Met in de hoofdrollen onder andere de Dave Clark Five. En die zongen natuurlijk ook het thema van de film. Nog één uurtje heerlijke nostalgische vinylhits uit het jaar 1965. Op de radio luisterden we naar Radio Veronica, Radio Londen en Radio Caroline. En we leefden nog heerlijk eenvoudig en vredevol in het jaar 1965. Ook in dit tweede uurtje muziek uit dat jaar. Straks onder andere, even kijken, wat heb ik hier nog allemaal liggen? Heel veel Beatles en ook een hele leuke hoop Rolling Stones. We gaan nog wat draaien van Shirley Bassey. Die zong in 1965 het thema van een James Bond film. En natuurlijk hè, de Rolling Stones. We gaan een nummer draaien. Dat ze opnamen in oktober 1964 in de RCA Studio in Hollywood. Hearts of Stone. Een nummer dat in Amerika op single uit werd gebracht. En hier in Nederland op een EP.

0: Een bonus Rolling Stones. Deze konden we natuurlijk niet overslaan. Hè. De nummer 1 van 18 september tot 16 oktober 1965. De Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Met het heel beroemde gitaarriffje. Dat nog ooit door Keith Richards in zijn slaap is bedacht. Jazeker, vrienden. Heb ik wel vaak genoeg uitgelegd, vrienden. Van de Rolling Stones gaan we naar de Scorpions. We hebben in het eerste uur hebben we ook een tweede hit gedraaid. En Louise. Maar de grootste hit die ze hier toch scoorde, dat was wel het nummer Hello Josephine. Een nummer dat origineel was van Fats Domino, was My Girl Josephine. De Scorpions, ze kwamen uit Manchester en ze hadden in 1965 een werkvergunning hier in Nederland. Ze worden ontdekt door Addy Kleingeld en die brengt hun onder bij CNR Records. Ah, dit is hun allergrootste vrienden.
1: Hello!

zo'n heerlijke meezwijmelaar is het. Uit het jaar 1965 in het Uitmuseum. Het programma van voor en door de boomer generatie. The Righteous Brothers uit 1965 en een Unchained Melody. The Righteous Brothers bestond uit Bill Medley en Bobby Hatfield. En die laatste is helaas niet meer onder ons. Ze zouden een optreden geven, Bobby Hatfield en Bill Medley. Bill Medley staat al klaar op het toneel, maar meneer Bobby Hatfield kwam niet opdagen. Uiteindelijk gaan ze samen met de manager gaan ze een kijkje nemen in zijn kleedkamer. En daar vinden ze Bobby Hatfield helaas overleden in zijn bed. Later blijkt dat Bobby Hatfield een hartafwijking had. Het kwam door zijn overmatig cocaïnegebruik. Prachtige muziek, The Righteous Brothers en The Unchained Melody. We gaan op zijn Duits, vrienden. En dat doen we met zangeres Manuela. Die bracht in 1965 een singeltje uit. Dat heet Kussen unterm Regenbogen. Manuela. Geboren als Doris Wegener op 18 augustus 1943. Ze was in 1963 de zangeres bij de groep Tahiti Tamarees. Daar hebben we vorige keer nog wat van gedraaid. Het nummer Winnie Winnie. Kort daarna gaat ze solo en ze scoort vanaf 1965 heel veel hits. Manuela. In de jaren 70 brengt haar manager Werner Frey Manuela in grote financiële problemen. Door slecht management heeft hij veel van haar geld verbrast en moet Manuela helaas weer optreden in cafés en op bedrijfsfeestjes. Manuela overlijdt op 13 februari 2001 op de veel te jonge leeftijd van 57 jaar.

0: Mercy Beat uit Liverpool van The Searchers. What Have They Done to the Rain uit 1965. Een nummer dat er opgenomen werd door Abi en Esther Ofarim, door The Seekers, door Melanie en door Marion Faithful. We duiken nog even in de nieuwsberichtjes van het jaar 1965. In januari 1965 komt Sir Winston Churchill te overlijden. Sir Winston Churchill werd begraven op het kerkhof van Bladen in Oxfordshire. De Van Brienenoordbrug wordt in februari 1965 geopend door koningin Juliana. Volgens meester J. Klaasens, commissaris van de koningin in Zuid-Holland, is dit de mooiste brug van Nederland. De eerste foto's komen in februari 1965 van de romance tussen prinses Beatrix en de heer Klaus van Amsberg. Op 28 juni wordt Klaus officieel door koningin Juliana voorgesteld aan het Nederlandse volk. De eerste mens die wandelt in de ruimte. De Russische cosmonaut Alexei Leonov was de eerste cosmonaut die buiten de ruimtecapsule verbleef. Een paar maanden later herhalen de Amerikanen dit huzarenstukje als Edward White vanuit de Gemini 4 een ruimteuitstapje maakt. Maureen Starr en Ringo Starr, de drummer van de Beatles, die krijgen op 14 september 1965 hun eerste baby. Het manneke krijgt de aparte naam Zack Starr. En ook in 1965 krijgen de Beatles van koningin Elizabeth een koninklijke onderscheiding.
1: This is Paul McCartney presenting The Beatles.

1965, de succesjaren van de Beatles en de Rolling Stones. Tegenwoordig kan je rustig fan zijn van beide vrienden, maar in 1965 was je of een Beatles fan of je was een Rolling Stones fan. En dat ging niet helemaal goed samen. Ging zelfs zover, schrijver Boudewijn Buch, die was een uitgesproken Rolling Stones fan. En die heeft wel eens ooit gezegd, als je eenmaal een plaat van de Beatles op een platenspeler hebt gedraaid, dan kan je daar nooit meer een plaat op draaien van de Rolling Stones. We hadden net in het eerste uur hadden we een plaatje van The Motions, dat slechts één week in de top 40 had gestaan. En het volgende singeltje, dat is ook zo'n beetje treurig iets. Is het ook een plaatje dat maar één week in de hitlijst stond. En dan nog wel op nummer 40. Dat was het nummer van Sandy Shaw, Girl Don't Come, vrienden. Dat stond maar één weekje genoteerd op 16 januari 1965.

0: Dit is Polderpop Radio met het Hitmuseum. Hey Henkie!
1: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.

0: Heerlijke herrie vinden van de Pretty Things. Hun vierde single en hun eerste hit in Nederland, vrienden. En ook dit was een plaatje dat maar één week in de top 40 heeft gestaan. En ook deze kwam binnen op nummer 40 op 29 mei 1965. En was de week erop weer verdwenen. The Pretty Things en The Roadrunner.
1: Miep, miep.
0: We gaan naar Roger Miller, vrienden, met het nummer King of the Roads. Dat gaat niet over een vrachtwagenchauffeur, wat veel mensen misschien denken, maar dat gaat over een zwerver. En die vindt dat hij de koning van de straten is, vrienden. Maar helaas, helaas, helaas heeft ook de woke-gemeenschap bij dit nummer toegeslagen. Als het heden ten dagen nog ooit door andere artiesten wordt gezongen, dan wordt er één regeltje aangepast. En dat is namelijk het regeltje I ain't got no cigarettes, komt dan voor in King of the Roads. En dat wordt tegenwoordig gezongen als I ain't got no regrets. Man, man, man, man, man.

Motown uit het jaar 1965. En dit wordt altijd nog gezien als een van de grootste hits van de Supremes. Dus Baby Love. Een man die ook heel veel hits scoorde in het jaar 1965, dat is Donovan. Hij bracht zijn meeste grote hits uit, bracht hij uit op het Engelse platenlabel Pi. Maar eind 1965 verandert hij van platenmaatschappij en komt hij onder contract te staan bij Epic. Hij mag de meeste van zijn originele mastertapes mag hij van de platenmaatschappij Pi meenemen naar Epic. Behalve van twee nummers. Dat was het nummer Catch the Wind en het nummer Colors. Daar mocht hij de originele mastertapes niet van meenemen. En moest hij een nieuwe opname maken voor Epic Records. En ja, die miste toch net een beetje het leuke van de originele singles. Wat ik voor jullie ga draaien, oh, dat is ook een mooie van hem, vind ik. Colors van Donovan. En dan natuurlijk de originele uitvoering op het Pi label. Ik heb hier wel een aantal LP's liggen van Donovan en daar staat allemaal de Epic versie op. En ik heb één singeltje van Pi, dat is de originele van Donovan's Colors. Het plaatje is alleen niet helemaal ongeschonden door de tand des tijds heen gekomen. Maar who cares, dat is de charme van het originele vinyl. Donovan en zijn Colors.

Golden Earrings werden in 1962 opgericht door onder andere George Kooijmans. En ze waren al vrij snel heel erg bekend in de Nederlandse beat scene. George Kooijmans die had een vriendje, dat was Freddy Haaien. En die had een baantje bij platenmaatschappij Polydor. En die wisten de Golden Earrings daar binnen te praten. En zo mochten de Golden Earrings voor de platenmaatschappij Polydor hun eerste singeltje daar opnemen. Dat was dit nummer, Please Go. Later blijkt ook dat de Golden Earrings niet al te zeer tevreden waren door de opnametechniek. Ze mochten heel veel dingen die ze zelf graag in wouden brengen in het nummer. Dat mocht niet van de opnametechnici. Dus weken ze voor een tweede single weken ze uit naar de opnamestudio van het Engelse platenmaatschappij Pi, waar hun tweede single That Day werd opgenomen. En 1965, hè, dat was natuurlijk ook het hoogtijjaar, zoals ik al zei, voor de Beatles. We hebben al diverse Beatles-nummers gedraaid. En dan gaan we ook nog even een bonus Rolling Stones doen. Het was eigenlijk een opvullertje voor hun eerste LP. De Rolling Stones en Tell Me.

En dat blijft ook zo'n plaatje dat me altijd doet terugdenken aan het jaar 1965. En hebt u een favoriet jaar waarvan u zegt van nou, daar zou ik graag nog eens een keer de hele hits van willen horen? Dat kan, vrienden, gewoon even een mailtje sturen naar polderpophenk@gmail.com. En dat gaat dan over de jaren 1950 tot en met 1969. Uw favoriet jaar hier in het programma voor de Boomer Generatie, vrienden, het Hitmuseum op Polderpop Radio. Heel veel plaatjes over. Oh, ik heb hier nog een hele pak singles liggen uit het jaar 1965. We kijken. Hermans Hermits ligt hier nog wat. Frans Gal had ik nog willen draaien. De Who. Oh, Shirley Bassey ben ik vergeten met Goldfinger. Nou, weet je wat? Dat gaan we volgende week als een subuurtje bij het Hitmuseum doen. En dus de rest van het jaar 1965. Wat op de plank is blijven liggen. We sluiten dit uurtje Hitmuseum sluiten we af met een meisje uit België. Ze had een eenmalige hit hier in Nederland. En dat was Claudia Silva met het nummer Je Pleure. Later stopt ze toch met haar muzikale carrière. En begint ze een restaurant in Vlaanderen. Ik wens u verder nog een hele fijne dag. Lekker blijven luisteren naar Polderpop Radio, vrienden. En wat mij betreft, enjoy life. En tot de volgende keer met een nieuwe aflevering van het Hitmuseum. Met programma van, voor en door de Boomer Generatie. Houdoe! That's all!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De lunch van president Trump met zijn Republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De Senaat herinnerde er officieel aan dat voor een oorlog toestemming van het congres nodig is. Bij eerdere gelegenheid haalden die resoluties het niet. Deze week lukte het wel, omdat twee partijgenoten afwezig waren en vier kritische republikeinen met de democraten meestemden. De resoluties hebben overigens geen gevolgen voor Trump. De olieprijzen zijn weer terug op het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Automobilisten gaan dat de komende dagen ook merken aan de pomp. Voor een liter euroloodvrij moet nu €2,45 worden betaald. De olieprijs op de wereldmarkt zakte vandaag naar minder dan $73 per vat. Tijdens de oorlog steeg de prijs naar zo'n $115. Ook wordt er nu reeds geladen Iraanse olie aangeboden en is de belangrijke straat van Hormuz weer open. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Via familie en vrienden kunnen ze contact houden. De Nederlandse ambassade in Venezuela is dag en nacht bereikbaar voor hulpvragen. Bij de aardbevingen vielen tot nu toe zeker 32 doden en 700 gewonden. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Volgens wetenschappers is de Maya-stad 11 tot 1400 jaar oud. De onderzoekers moesten eerst een pad van 5 kilometer door de jungle hakken om de stad te bereiken. De stad meet 22 voetbalvelden. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt een stuk langzamer dan gebruikelijk op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 8 kilometer en 30 minuten extra komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het is daar sowieso al drukker dan anders, komt omdat de A44 dicht is vanwege werkzaamheden. Dan naar de N434, de Corbelo-tunnel vanuit Wassenaar. De weer is helemaal dicht door een ongeluk. Vanaf knooppunt Ommedijk kun je er geen gebruik van maken. Verkeer kan beter omrijden via Leidschendam over de N14.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De lunch van president Trump met zijn Republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De olieprijzen zijn weer terug op het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Automobilisten gaan dat de komende dagen ook merken aan de pomp. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar aansluiten geblazen. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo. Bij Afrit Zomeren is één rijstrook dicht. Vanaf knooppunt Leenderheide bij Eindhoven een file van 20 minuten. Verder drukte op de A16 Breda-Rotterdam voor de Van Brienenoordbrug een file van 3 kwartier in beide richtingen. Daar staat de brug tijdelijk open. En er is een politieonderzoek op de A4 Den Haag-Amsterdam omdat er een ongeluk is gebeurd bij Zoeterwoude. De parallelrijbaan is dicht. Vanaf Leidschendam is de vertraging 8 kilometer en 30 minuten.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl

0: Polderpop Radio.
1: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
2: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in de zaak rond de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Een 59-jarige Schiedammer werd door de rechtbank vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Eerder had het OM 24 jaar gevangenisstraf geëist. Zweekhorst werd tijdens het uitlaten van zijn honden door het hoofd geschoten. Later bleek dat niet hij, maar Dennis van den B. het doelwit was. Van den B. zat in het drugsmilieu en woonde bij Zweekhorst in de buurt. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma heeft in het Poolse Gdansk een akkoord getekend waarin staat dat Nederland Oekraïne helpt de energieinfrastructuur in het land sneller te repareren. Oekraïne krijgt van Nederland versneld 200 miljoen euro. Ook gaat materieel dat na ontmanteling van Nederlandse gasvelden overblijft richting Oekraïne. Verder trekt Nederland 1 miljoen euro uit voor het herstel van het Holenklooster in Kiev. De Europese lidstaten hebben een laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de Turnberry Deal die de EU en de VS vorig jaar zomer sloten. Dit houdt in dat de EU geen import heft op een lijst Amerikaanse industriële goederen en kreeft. Eerder wilde het Europees Parlement niet instemmen met een akkoord omdat de Amerikaanse president Trump dreigde Groenland in te lijven. De deal die er nu ligt is tot eind 2029 van kracht. Daarna moeten de EU en de VS opnieuw aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. De lunch van president Trump met zijn republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De Senaat herinnerde er officieel aan dat er voor een oorlog toestemming van het congres nodig is. Bij eerdere gelegenheid haalden de resoluties het niet. Deze week lukte het wel omdat twee partijgenoten afwezig waren en vier kritische republikeinen met de democraten meestemden. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het radio nieuws.
0: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol bijzonderheden. Onder andere op de A4 nog steeds veel vertraging richting Amsterdam vanuit Den Haag. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude een half uur extra door een politieonderzoek. Eerder gebeurde daar een ongeluk. Verder een spoedreparatie op de A29, Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Voor knooppunt Hellegatsplein een kwartier vertraging over 2 kilometer. En tot slot drukte op de N57 vanuit Rotterdam naar Middelburg. Voor de Haanvlietdam 12 kilometer en 20 minuten vertraging. Daar is dit weekend Concert at Sea.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Valdorpelshop.nl.
7: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus

0: Radio. Weerbericht.
1: Het is vanmiddag warm met veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot zo'n 37 graden lokaal in het zuiden van het land. Aan de kust kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht blijft het net zoals de voorgaande dagen nog lang warm. In de nacht is het in het noorden een graad of 15 tot zo'n 22 graden in het zuiden en midden. Morgen, het zal geen verrassing zijn, tropisch. Op de Wadden wordt het 29 tot 33 graden, elders 33 tot 39 graden. Naast de hitte krijgen we ook met een slechte luchtkwaliteit te maken. Mensen met luchtwegproblemen kunnen daar last van hebben. Ook voor het weekend wordt warm tropisch weer verwacht. Op zaterdag schijnt de zon, maar later raakt het bewolkt en kunnen er regen- en onweersbuien vallen. Overdag tikt de thermometer aan zee de 27 tot 29 graden aan, elders wordt het 31 tot 37 graden. Op zondag een mix van wolken en zon met opnieuw hoge temperaturen. Het warmst is het in het oosten met 30 tot 34 graden. In het westen en midden doet de temperatuur een kleine stap terug met 25 tot 29 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: the rhythm there again to me, Rasta, because the rhythm there, maka.
1: Polder Pop Radio.
2: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
3: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in de zaak rond de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Een 59-jarige Schiedammer werd door de rechtbank vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma heeft in het Poolse Gdansk een akkoord getekend waarin staat dat Nederland Oekraïne helpt de energieinfrastructuur in het land sneller te repareren. Oekraïne krijgt van Nederland versneld 200 miljoen euro. De Europese lidstaten hebben een laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de Turnberry Deal die de EU en de VS vorig jaar zomer sloten. De lunch van president Trump met zijn republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Polderpop Radio.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude is een politieonderzoek bezig en de parallelrijbaan is daar dicht. De vertraging is 30 minuten. Dan de A9, Alkmaar Amstelveen. Bij knooppunt Velzen bergingswerk, 1 rijstrook minder en 10 minuten vertraging. En tot slot file op de N57 vanuit Rotterdam naar Middelburg. Voor de Haringvlietdam een file van ongeveer 25 minuten. Het is daar dit weekend drukker dan gebruikelijk vanwege Concert at Sea.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vakbond FNV meldt dat het personeel van drogisterijen Kruidvat, Ethos en Holland & Barrett zaterdag weer gaat staken. Het is de tweede staking in een kleine week tijd. Afgelopen zondag werd het werk door de medewerkers van de drogisterijketens ook al neergelegd. De bond is het niet eens met de cao-voorstellen van de werkgevers, waarin onder andere wordt aangestuurd op een halvering van de zondagstoeslag. Op 1 september stijgt het salaris van defensiepersoneel met 6,5%. Begin 2028 krijgen de medewerkers er nog eens 2% bij. Dat heeft defensiestaatssecretaris Boswijk met de vakbonden afgesproken. Ook stijgen de toeslagen voor onregelmatig werk en missies. Militairen in opleiding zullen beter beloond worden en ook moet de mogelijkheid bestaan om op latere leeftijd beroepsmilitair te worden. De komende 3 weken mogen de leden van de vakbonden hun licht over het voorstel laten schijnen. Stemmen zij in, dan is het akkoord definitief. 5 passagiers die op dezelfde Air France-vlucht zaten als de Franse arts bij wie ebola is geconstateerd, zitten uit voorzorg in isolatie. De nationaliteit van de mensen die 21 dagen in quarantaine moeten is niet bekendgemaakt. Tijdens de vlucht kreeg de Franse arts hoofdpijn waarop hij zelf de autoriteiten inschakelde. Het vliegtuig vertrok dinsdag vanuit de Congolese hoofdstad Kinshasa en had als bestemming de Parijse luchthaven Paris-Charles de Gaulle. In het Mexicaanse Cabo San Lucas heeft een automobilist een groep mensen aangereden die vierde dat Mexico van Tsjechië op het wereldkampioenschap voetbal gewonnen had. De bestuurder van de auto is opgepakt en de politie meldt dat meerdere mensen gewond zijn geraakt. De man zou geprobeerd hebben over een weg te rijden waar voetbalfans liepen en hij zou omringd zijn geraakt door mensen die ook in de auto zaten. Volgens Mexicaanse nieuwssites gaat het om 17 gewonden die naar het ziekenhuis gebracht moesten worden. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een politiecontrole na een ongeluk viel op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude 8 kilometer en 30 minuten. Verder bergingswerk op de A9 richting Amstelveen vielen voor knooppunt Velzen 3 kilometer en 10 minuten. Er is 1 rijstrook dicht. En tot slot nog de N57 Rotterdam-Middelburg. Voor de Haanvlietdam 6 kilometer en 30 minuten vanwege bezoekers aan Concert at Sea.
4: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
5: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.

0: Radio. Weerbericht.
1: Het is vanmiddag warm met veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot zo'n 37 graden lokaal in het zuiden van het land. Aan de kust kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht blijft het net zoals de voorgaande dagen nog lang warm. In de nacht is het in het noorden een graad of 15 tot zo'n 22 graden in het zuiden en midden. Morgen, het zal geen verrassing zijn, tropisch. Op de Wadden wordt het 29 tot 33 graden, elders 33 tot 39 graden. Naast de hitte krijgen we ook met een slechte luchtkwaliteit te maken. Mensen met luchtwegproblemen kunnen daar last van hebben. Ook voor het weekend wordt warm tropisch weer verwacht. Op zaterdag schijnt de zon, maar later raakt het bewolkt en kunnen er regen- en onweersbuien vallen. Overdag tikt de thermometer aan zee de 27 tot 29 graden aan, elders wordt het 31 tot 37 graden. Op zondag een mix van wolken en zon met opnieuw hoge temperaturen. Het warmst is het in het oosten met 30 tot 34 graden. In het westen en midden doet de temperatuur een kleine stap terug met 25 tot 29 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vakbond FNV meldt dat het personeel van drogisterijen Kruidvat, Ethos en Holland & Barrett zaterdag weer gaat staken. Het is de tweede staking in een kleine week tijd. Afgelopen zondag werd het werk door de medewerkers van de drogisterijketens ook al neergelegd. Op 1 september stijgt het salaris van defensiepersoneel met 6,5%. Begin 2028 krijgen de medewerkers er nog eens 2% bij. 5 passagiers die op dezelfde Air France vlucht zaten als de Franse arts bij wie ebola is geconstateerd, zitten uit voorzorg in isolatie. In het Mexicaanse Cabo San Lucas heeft een automobilist een groep mensen aangereden die vierden dat Mexico van Tsjechië op het wereldkampioenschap voetbal gewonnen had. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere plekken die opvallen. Onder andere nog steeds die file op de A4 richting Amsterdam. Voor Zoeterwoude een file van 40 minuten door een politieonderzoek. Dat duurt nog tot 4 uur vanmiddag. Tot die tijd daar flink wat vertraging. Verder de Duitse grenscontrole op de A12 vanaf Arnhem. Een file van ongeveer 10 minuten nu vanaf Zevenaar. En tot slot drukte in Zeeland vanwege Concert at Sea. Op de N57 vanuit Rotterdam naar Middelburg duurt de reis 35 minuten langer voor de Haringvlietdam.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Venezuela zijn door de aardbevingen zeker 164 mensen om het leven gekomen. Dat meldt interim-president Rodriguez. De bevingen vonden rond 6 uur 's avonds lokale tijd plaats. Vanwege een nationale feestdag waren veel mensen thuis. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen. Er zijn ongeveer 1000 gewonden gevallen. En op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het Urban Search and Rescue Team, bestaande uit reddingswerkers, honden en materieel, vliegt naar het rampgebied. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat de nood hoog is. Hij trekt voor de hulp in het land tot 2 miljoen euro uit. Sjoerdsma heeft zijn medeleven betuigd. Op sociale media deed Buitenlandse Zakenminister Tom Berendsen dat ook. Vanmiddag overlegt het KNMI met verschillende partners of er vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd moet worden. Als dat het geval is, dan zou het voor het eerst zijn dat de weerswaarschuwing om die reden wordt afgekondigd. Afgelopen nacht was de warmste juninacht ooit. Nederland ging gebukt onder een plaknacht. In De Bilt werd 21,4 graden gemeten. Het oude record stamt uit 1947. Toen werd het in de nacht van 27 juni 19,8 graden. Bij een eventuele toekomstige pandemie zal het kabinet zich ook door deskundigen die de maatschappelijke impact van maatregelen kunnen inschatten laten adviseren. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekte dat door het kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd. Tijdens de coronacrisis luisterde het kabinet vooral naar medici en virologen. In geval van een nieuwe crisis wordt het maatschappelijk impactteam een van de vaste raadgevers van de regering. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een lange file op de A4 Den Haag-Amsterdam. Vanaf Den Haag tot aan Zoeterwoude ongeveer 40 minuten extra. Komt door politieonderzoek na een ongeluk. Dat duurt nog tot 4 uur vanmiddag. Verder andere zaken. Een kudde schapen op de weg. De A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk een file van 3 kilometer en 25 minuten. Opletten geblazen daar.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
2: Je zit aan de top bij Polderpop. Luister naar Henkie Panky, Polderpop Radio.
3: En in de nieuws is deze dag!

We gingen terug naar het jaar 1970 en dat deden we met de band van Robert Long, Unit Gloria en hun Heartaches and Sorrow. Op Donderpop Radio en op Radio Bergijk is het weer tijd voor de gouden oude club Stoomradio uit de 70s en de 80s. Henk, die zijn weer met u de komende twee uurtjes. Dus ga er maar weer eens lekker voor zitten. Lekkere muziek in de gouden oude club met onder andere ook een Chicory Tip uit het jaar 1972. Chicory, dat is trouwens een smaakmaker die ze wel bij sommige koffiemerken toevoegen. En ja, de zoon van mijn vader, ja, dat behoeft natuurlijk geen enkele uitleg meer. Zometeen nog Eartha Kitt, Elton John, De Klaas en Phila Payne en nog veel meer.

zanger Daniel, die bezingt zijn liefde voor zijn Julie. En daar deden ze in de jaren 80 nog mee met het Eurovisie Songfestival. Werd hij nog vierde met dit plaatje, vrienden. Ja. Daniel, hij heet eigenlijk Milan Popovic. Maar Daniel, dat vond hij toch wel een beetje makkelijker klinken, vrienden. Het Eurovisie Songfestival, toen was het nog een beetje leuk, vrienden. Tegenwoordig zitten we met Bangaranga. Je moet ervan houden, vrienden. Je moet ervan houden. Daniel kwam uit Joegoslavië en de volgende band die komt uit Duitsland. Dat is der Disco Fritz und sein Sauerkraut. Nou, dat vind ik altijd lekker, hè, sauerkraut. Ze scoorden in 1977 een hele grote hit met dat jodelding. Oh, er zijn nog wel veel meer lekkere dingen, hè, die uit Duitsland komen. En wat dacht je onder andere van knödel, braadwurst, ijsbein is ook zo lekker, en schweinebraad. En dan noemen we er nog een bordje kartoffelsoep bij. We krijgen honger van, vrienden.

Een Nederlandse band Catapult met een plaatje uit het jaar 1974. Let Your Hair Hang Down. Nadat de band uit elkaar gaat, gaan sommige leden spelen bij de band Rubberen Robbie. Een aantal andere leden komen terecht bij de band The Monotones. Van 1974 gaan we naar 1984 met een toen al 57 jaar oude Eartha Kitt. Ah, is heel mooi, vrienden. Hè? Het is een beetje zo'n tijgervrouwtje is dit, hè? Ah, oma, hè? Ah, je kent ze wel, hè? Van die lange nagels, een kilo make-up op en als een hele felle blik. Een tante die niet voor de poes is. Nee. In 1984 was ze de mond kwijt. Ja, luister maar.

een heerlijk plaatje dit. Hè? Crocodile Rock van Elton John. En met dit stukje, vrienden, kreeg je nog problemen. Want het is namelijk een beetje gepikt uit de song Speedy Gonzales van Pat Boone. En de producer en de schrijvers van Speedy Gonzales, die klaagden Elton John aan wegens plagiaat. Later is er nog een schikking getroffen, zodat de schrijvers van Speedy Gonzales nog een leuk centje mee verdienden aan dit plaatje Crocodile Rock uit het jaar 1972. En nu gaan we naar de 311e NOS steunplaat uit het programma Avondspits met Frits Spits. Dat was op 20 augustus 1984. The Cars and Drive. De zanger die maakt zich zorgen over zijn relatie. Geniet lekker mee met The Cars in de Gouden Oude Club.

Het Engelse muziek-tv-programma Top of the Pops. Die maakte hier een heel mooi filmpje van. Frida Payne's Band of Gold komt uit het jaar 1970. Een fantastische zangeres, vrienden. Trouwens, haar oudere zus Cherry Payne, die zong van 1973 tot 1977 in de band The Supremes. En een andere fantastische zangeres, dat was Kirsty MacColls. Helaas niet oud geworden, vrienden. Tijdens haar vakantie op 18 december 2000 is aan het zwemmen en wordt ze geraakt door een speedboot wat haar helaas fataal werd. In 1981 bracht ze een hele leuke single uit. There's a guy who works down the chip shop, swears he's Elvis.

Oh, heerlijke herrie is dit, hè, vrienden. Hij was trouwens een hele goede vriend van David Bowie. Hebben we het over Iggy Pop. En in 1977 schreef hij top-popgeschiedenis. Hij zou optreden in het programma met dit nummer Lust for Life. Maar Iggy, laten we het zo zeggen, die had zijn dag niet helemaal. En die sluit zich op in zijn kleedkamer en die weigert eruit te komen. Alles staat al klaar voor de opnames. Dus besluiten de opnametechnici om alvast even een soundcheck te doen. En tijdens die soundcheck komt Iggy Pop in één keer half naakt uit de kleedkamer gelopen. En zorgt hij voor een iconisch filmpje in de geschiedenis van Topopvrienden. Van 1977 zakken we af naar 1972. En dat doen we met de eerste nummer 1 hit van Earth and Fire.

favoriete bands. Dan heb ik de verkeerde schuif. Deze moet ik hebben. Een van mijn favoriete bands, zoals ik al zei. ZZ Top, die namen ons mee naar 1983 met de Sharp Dressed Man. Iets wat ze van mij nooit zullen kunnen zeggen, vrienden. De laatste keer dat ik een stropdas heb gedragen, vrienden, dat was in 1976, toen ik in militaire dienst had. En dan moest je in het VT, het vrije tijdsuniform, moest je zo'n zwarte ding bijdragen. Nee, het was niet aan mij besteed. Sharp Dressed Man, oh een heerlijk nummer, vrienden. Het Amerikaanse blad Guitar World zette in 2009 Sharp Dressed Man op nummer 43 vanaf de lijst 50 beste gitaarsolo's. En nu we het toch over gitaarmuziek hebben, we gaan het geluid erbij halen van de Fender Telecaster gitaar. Die koppelen we aan een Fuzzbox Performer en dan krijg je het heerlijke geluid wat je nu hoort. En dat is van Norman Greenbaum en Spirits in the Sky.

Moet hem helaas een heel klein beetje inkorten, vrienden, want het nieuws dat zit er aan te komen. Het waren twee Friese zusjes, Ali en Doetie de Vries. Die werden later bekend als Alice May en Karen Wood. En die vormden dus samen het duo Maywood. Uit de tijd dat ze nog met elkaar door één deur konden, tegenwoordig kunnen ze elkaars bloed wel drinken. In 1981 namen ze ons mee naar Rio. En ik neem jullie mee naar het nieuws en dat doe ik met de Belgische band Vaya Con Dios. Die nemen ons mee naar september 1990 met Na Nena. De liedzangeres was trouwens een hele goede zangeres van Vaya Con Dios. Dat was Danny Klein. Dat is trouwens niet haar echte naam, want ze heet Danielle Schovaerts. Dat hoort u tot aan het nieuws. En dan ben ik bij jullie terug met nog een uurtje lekkere 70s en 80s stoomradio. In deze aflevering van de Gouden Oude Club. Tot zometeen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmiddag tikte de thermometer in de Bilt ruim 30 graden aan en daarmee is een landelijke hittegolf een feit. Dat laat het KNMI weten. Voor een hittegolf moet het in de Bilt 5 dagen op rij warmer dan 25 graden worden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Afgelopen nacht was het met 21,4 graden de warmste juninacht ooit gemeten, maar het KNMI verwacht dat het aankomende nacht nog warmer gaat worden. De overheid heeft van de gezondheidsdienst het advies gekregen om alcoholgebruik voor iedereen te ontmoedigen. Denk bijvoorbeeld aan het uit de supermarkt halen van alcohol of het verhogen van de accijnzen. Volgens de raad is er overtuigend bewijs dat alcohol het risico op 7 soorten kanker laat toenemen en ook lopen organen het risico beschadigd te raken. Het aantal volwassenen dat alcohol drinkt is in ruim 10 jaar tijd wel iets afgenomen van 81% naar 76%. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil dat de zorgvilla's van Expertcare in Vleuten en Waalre uiterlijk op 1 juli hun deuren sluiten. Volgens de inspectie is er sprake van gebrek aan kwaliteit en veiligheid van de zorg bij de instelling. De komende dagen moet een andere plek voor de kinderen met een beperking die zorg bij Expertcare krijgen worden gezocht. Een tijdje terug liet de langdurige zorgminister Mirjam Sterk nog weten dat de villa's voorlopig niet zouden sluiten, tenzij er op tijd een andere plek voor de 35 bewoners werd gevonden. Op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het Urban Search and Rescue Team, bestaande uit reddingswerkers, honden en materieel, vliegt naar het rampgebied. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat de nood hoog is. Hij trekt voor de hulp in het land tot 2 miljoen euro uit. Sjoerdsma heeft zijn medeleven betuigd. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het radio nieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is vooral druk in Zuid-Holland vanwege incidenten, werkzaamheden en bezoekers aan Concert at Sea. Te beginnen met een ongeluk op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet ging het mis. Daardoor heb je 40 minuten vertraging, want de parallelrijbaan is dicht. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten oponthoud door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Dan de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht West en de Noordtunnel 20 minuten vertraging door een te hoog voertuig. Dan de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum een kwartier oponthoud door een ongeluk op de N447. En tot slot drukte op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam heb je een half uur vertraging. En dat komt door bezoekers aan Concert at Sea.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.

0: Hallo, graag zijn we weer.
1: Van het hele land.
2: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
3: Dames en heren, hartelijk welkom op deze moderne zender van nu en straks.

0: door haar zangkwaliteiten. Het was Connie Witteman, oftewel in 1981 bekend, of 1982 zit er een jaartje lang, bekend als Vanessa. Toen was ze 31 jaar, nu wordt ze op 25 juli wordt ze 75 jaar in de... Dat was de eerste in het tweede uurtje van de Gouden Oude Club. Zometeen gaan we naar Vlaanderen. En dat doen we onder andere met DJ Rudy en Moustache. Chris de Burg die gaat nog zingen over een dame in een flesje rood jurkje. En nog heel veel meer leuks in dit tweede uurtje van de Gouden Oude Club.
1: Radio

0: Baby Silvetti en zijn Spring Rain. En dan ga ik jullie meenemen naar Vlaanderen, vrienden. Dat doe ik met een plaatje dat in een singeltje dat in België ooit is verkocht. Want er zit hier een heel mooi stickertje op het kiesje. En dat stickertje is van de firma Van der Plas. Specialist in radio, elektro, tv en fonoplaten. En die waren gevestigd in de Kerkstraat 78 in Bruggenhout. 1979. Een plaatje van een Vlaamse jongen, een zekere Rudy van Herk. Die noemde zichzelf DJ Rudy. En die had in 1979 een nieuwe Hucklebuck. En hij kondigde het zelf even aan.
1: Hello folks, this is the new Hucklebuck.

vormde de samen een duo Erasure. Oh, heerlijk nummer dit. Dat komt uit het jaar 1987 en dat heet Sometimes. Een nummer dat altijd hoog genoteerd staat in diverse gay hitlijsten, vrienden. We gaan nu naar 1971. In september van dat jaar besloot Peter Koelewijn om zijn band The Rockets nieuw leven in te blazen. En daarvoor gebruikte hij de band The Buggies. Die hadden in de zomer van 1971 ook al een heel leuk plaatje gemaakt. Dat heette Julie July. Ook zo'n heerlijk nummer, vrienden. En dat hoor jij in de Gouden Oude Club. Met Henkie in de hot seat. Muziek uit 1971. Als je het hoort, dan denk je van dat was gisteren. Maar het is alweer zo'n pokken eind geleden. Time flies when you're having fun. En die heb jij met de Gouden Oude Club.

En ook deze kwam uit het staartje van de jaren 70. Het krulstaartje. Dat waren de Three Degrees en hun nummer The Runners. Een beetje een mix tussen jaren 70 disco en soul, vrienden. Dan wil ik het eens met jullie hebben over mooie dames in een rood jurkje. Och jongen toch, dat is het mooiste, vrienden, wat er bestaat. Hè? Als ik dat zie, hè, oh jongen, dan raken heel mijn hormonen helemaal in de war, vrienden. Hè? Ik durf zelfs nog zo ver te stellen. Pak de lelijkste muts van straat en hijst die in een sexy rood jurkje. En dan nog komen mijn hormonen niet tot stilstand. Ik ben er onlangs nog even mee naar de huisarts geweest. En die heeft me zo'n beetje aangehoord. En die heeft gezegd van Hendrik, nou jongen, is geen enkel probleem als je daar last van hebt. Pak even een stevige greep uit deze pot met pillen. En dan komt het wel goed met je. Laten we het hopen, hè. Laten we het hopen, vrienden. Dan gaan wij lekker luisteren naar Chris de Burg met pillen. En dan komt het wel goed met je. Laten we het hopen, hè. Laten we het hopen, vrienden. Dan gaan wij lekker luisteren naar Chris de Burg.

noemt zichzelf Moustache, man met een hele grote snor. Nee, geen Baltazar Boma uit FC de Kampioenen. Nee. Old Man Trouble kwam ook uit het jaar 1979. Dat was een beetje een remake van een nummer uit 1964 van Fats Domino. Als ik zo naar buiten kijk, dan zie ik dan mijn autootje staan. Hè? Gewoon een klein, simpel, grijs Japannertje. Maar wat voor auto zou u nou wel eens willen hebben? Hè? Zou u nou ook zo'n prachtige roze Cadillac willen hebben? Net als die Elvis Presley had. Nou, Natalie Cole, die zingt erover.

Ze was de dochter van Nat King Cole, zangeres Natalie Cole. We gingen terug naar 1988 met dit plaatje Pink Cadillac. Helaas is ze veel te jong overleden. Ze was nog maar 65 jaar toen ze in 2015 overleed. En op haar afscheidsdienst zongen onder andere Lionel Richie, Stevie Wonder, Smokey Robinson en Chaka Khan. Veel artiesten die gebruiken een speciale artiestennaam omdat ze hun eigen naam niet willen gebruiken. Zo niet Cyndi Lauper. Nee, nee, die deed het gewoon puur onder haar eigen naam. Ze scoorde een hit in het jaar 1984 met haar Girls Just Want To Have Fun. En dat plaatje was ook een voormalige NOS steunplaat op 6 februari 1984. En Henkie die heeft natuurlijk wel volop van, hè? Met Cyndi Lauper. En Girls Just

De luisteraar van Radio Mi Amigo en Radio Caroline in 1978 en 1979, die zullen dit plaatje ongetwijfeld herkennen. Media tycoon Ruud Hendricks, die was daar toen DJ-jockey en dat deed hij onder de naam Rob Hudson. Dat was een schuilnaam. Die achternaam was heel snel gevonden, want Ruud Hendricks die woonde in de Hudsonlaan in Amsterdam. Hij gebruikte dit plaatje als zijn persoonlijke tune in die 78 en in 79. Nederland won in 1975 het Eurovisie Songfestival met Tietzin en zangeres Getty Kaspers. En hun populariteit die kwam in een stroomversnelling, maar Getty die kon het niet helemaal aanvinden. En eind 1975, begin 1976 besluit ze uit de band te stappen. Ze werd vervangen door de blonde Marianne Wolsink en de donkere Vlaamse Betty Vermeulen. Zo'n ABBA lookalikes. En in 1976 brachten ze hun eerste singeltje uit. Hey, en het plaatje loopt natuurlijk af. Komt mooi uit. Upside Down.

Deze dame werd geboren als Leslie Wunderman. Ah man, dat is ja wonderbaar, hè? In 1988 bracht ze haar debuutsingle uit onder de naam Taylor Dane. And Tell It To My Heart. We hadden het net bij Chris de Burg over dames in mooie sexy rode jurkjes. Nou, de volgende dame die kan wel een sexy rood jurkje gebruiken. Want als ik zo naar de originele versie kijk, dan denk ik bij mijn eigen, nee, daar wil ik toch niet langs wakker worden. Dus we hebben het hier over een zekere dame die geboren werd als Lili Marlene Pramilovic. Zeg je misschien ook niet zoveel. Nou, dat was Lina Levitch. Ken je ze nog uit 1979? Dat van die rare vlechten en van die rare kleren. Dus wat gaan we doen? We steken ze in een mooi rood jurkje en we knippen die vlechten eraf. En dan is het misschien nog wel om te doen. Our lucky numbers.

0: 1986. En als je de videoclip daarvan bekijkt, van True Blue, dan ziet Madonna ziet een beetje witjes in vergelijking met die andere dames. Nou, het zal misschien wel zo horen, hè, vrienden. Het zit erop voor de Gouden Oude Club. Lekkere muziek uit de 70s en de 80s. En mocht je verzoekjes hebben, kun je natuurlijk altijd een plaatje aanvragen. Jaren 70, jaren 80. Polderpop Henk, aan één stuk geschreven. polderpophenk@gmail.com. En dan sluiten wij af met een nummer uit 1979. Sue. En die was nog bekend van het duo Spooky en Sue. Maar Spooky was hem in 1979 al lang gepeerd. En Sue zou een nummer opnemen samen met de Nederlandse zanger Big John Russell. Maar die man had nogal een beetje jaloerse echtgenoten. En die wou absoluut niet hebben dat Big John Russell een plaatje opnam met Sue. Dus deed ze het maar alleen. Uit 1979. Tip van de top. Dat is de laatste. Ik wens u verder nog een hele fijne dag. Lekker blijven luisteren naar zowel Polderpop Radio als Radio Bergijk. En wat de Gouden Oude Club betreft, tot de volgende keer. Houdoe!
1: That's all, folks.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Onderwijsstaatssecretaris Judith Thiele wil precies weten hoe het kan dat de basisschool van Forum voor Democratie van de Onderwijsinspectie goedkeuring heeft gekregen. De FVD-school opent in augustus de deuren en wordt gefinancierd door het Rijk. FVD-grondlegger Thierry Baudet zei tijdens het debat dat er aparte leertrajecten voor jongens en meisjes komen vanwege biologische verschillen tussen de seksen. Thiele reageerde dat er in de wet staat dat er gelijkwaardige voorzieningen voor jongens en meisjes moeten zijn. Vanwege de hittegolf zijn in Frankrijk uit voorzorg 2 kernreactoren stilgelegd. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel heet koelwater de rivieren instroomt. Tijdens warm weer wordt af en toe de energieproductie naar beneden geschroefd of zelfs stilgelegd om dieren en planten in het water te beschermen. En de hitte veroorzaakte ook problemen op het Franse spoor. Net buiten Parijs viel een Eurostar-trein stil, waardoor honderden passagiers urenlang in de volle zon moesten wachten voordat ze weer verder konden. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een optreden in de Grand Casino Arena in Minnesota vroegtijdig moeten afbreken, omdat hij zich niet goed voelde. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling had de 77-jarige Richie moeite om rechtop te blijven staan. Hij deed opnieuw een poging achter de piano met Three Times a Lady, maar voelde zich duizelig. Saxofonist Dino Soldo verklaarde dat Lionel niet verder kon spelen. Het optreden in Minnesota was de eerste in de reeks van 25 die Richie samen met Earth, Wind & Fire zal geven. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het radio nieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is iets drukker dan normaal op de weg en dat merk je onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging en dat komt door de wegwerkzaamheden op de A27. Dan de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 40 minuten vertraging door die wegwerkzaamheden. Gaan we naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en knooppunt Gouwen 25 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht. De 58, Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel ging het mis. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 20 minuten vertraging. En tot slot de A59, Den Bosch richting Os. Bij knooppunt Paalgraven staat een kapotte auto en hierdoor heb je 25 minuten vertraging.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat? Dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.

0: Radio. Weerbericht.
1: Het is vanmiddag warm met veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot zo'n 37 graden lokaal in het zuiden van het land. Aan de kust kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht blijft het net zoals de voorgaande dagen nog lang warm. In de nacht is het in het noorden een graad of 15 tot zo'n 22 graden in het zuiden en midden. Morgen, het zal geen verrassing zijn, tropisch. Op de Wadden wordt het 29 tot 33 graden, elders 33 tot 39 graden. Naast de hitte krijgen we ook met een slechte luchtkwaliteit te maken. Mensen met luchtwegproblemen kunnen daar last van hebben. Ook voor het weekend wordt warm tropisch weer verwacht. Op zaterdag schijnt de zon, maar later raakt het bewolkt en kunnen er regen- en onweersbuien vallen. Overdag tikt de thermometer aan zee de 27 tot 29 graden aan, elders wordt het 31 tot 37 graden. Op zondag een mix van wolken en zon met opnieuw hoge temperaturen. Het warmst is het in het oosten met 30 tot 34 graden. In het westen en midden doet de temperatuur een kleine stap terug met 25 tot 29 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Onderwijsstaatssecretaris Judith Thiele wil precies weten hoe het kan dat de basisschool van Forum voor Democratie van de Onderwijsinspectie goedkeuring heeft gekregen. Vanwege de hittegolf zijn in Frankrijk uit voorzorg twee kernreactoren stilgelegd. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel heet koelwater de rivieren instroomt. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een optreden in de Grand Casino Arena in Minnesota vroegtijdig moeten afbreken, omdat hij zich niet goed voelde. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vooral files in Zuid-Holland en Noord-Brabant door incidenten en wegwerkzaamheden, zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de A27 zelf, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 40 minuten vertraging. Dan gaan we naar de A2, Utrecht richting Den Bosch, bij Alfred Everdingen. Daar gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. Op de A12, Den Haag richting Utrecht, bij Nootdorp ging het ook mis. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En op de A15, Rotterdam richting Europoort, bij Rozenburg Centrum 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en reken hier op 20 minuten extra reistijd.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Morgen zal voor het eerst in Nederland vanwege de tropische temperaturen code rood van kracht zijn. Met uitzondering van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland, daar geldt code oranje en op de Wadden code geel. Morgen kan de thermometer mogelijk de 40 graden aantikken. Op de site van het KNMI staat te lezen dat de weerssituatie voor zoveel schade, letsel en overlast kan zorgen dat het maatschappij ontwrichtend kan zijn. Code rood gaat om middernacht in. Het advies luidt: ga alleen naar buiten als het echt nodig is. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend, waarop mensen geld kunnen doneren. Duizenden mensen hebben op dit moment dringend hulp nodig. Giro 5125 werd eerder gebruikt voor hulp aan Oekraïne en Haiti. Afgelopen nacht, Nederlandse tijd, werd Venezuela getroffen door twee aardbevingen. De Venezolaanse autoriteiten hebben al 164 doden gemeld, maar verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Tata Steel heeft in Herman van der Meijden de nieuwe directeur communicatie en publieke zaken gevonden. Van der Meijden volgt Donald Pols op, die na één dag zijn post alweer verliet nadat zijn verleden als leider van een extreemrechtse studentengroep in Zuid-Afrika op straat kwam te liggen. Van der Meijden was eerder bestuurder bij Stichting Gelijkwaardig Herstel en zal op woensdag 1 juli bij Tata Steel beginnen. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht is het in het noorden rond de 15 graden en in het zuiden en midden 22 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij weinig wind tikt de thermometer de 29 tot 39 of zelfs 40 graden aan. Dit was het radio nieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vooral files in Zuid-Holland en Noord-Brabant door incidenten en wegwerkzaamheden. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor loopt het ook vast op de A27 zelf, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 40 minuten vertraging. Dan na de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet staat een kapotte auto en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is bij Hoogmade een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Hier heb je door een half uur vertraging. Omrijden kan via de A44. En dan de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Rozenburg gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten oponthoud.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil je

0: And who's the only one?
1: Weerbericht.
2: Het is tussen de 25 en 35 graden en het blijft vanavond nog erg lang warm. Alleen in het noorden gaat de wind voor wat afkoeling zorgen. Vannacht blijft het 22 graden in het zuiden en in het noorden kan het kwik wat verder omlaag naar zo'n 15 graden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heel warm met temperaturen die kunnen oplopen naar 35 tot wel 39 graden in het oosten. Maar daar is aan het einde van de dag ook kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. In het westen steekt er dan een koele bries op vanuit zee en wordt het wat minder warm. Ook in de avond blijft de kans op onweer in het oosten bestaan en staat er een matige westenwind aan de kust. In het weekeinde is nog zonnig en heel warm, maar vanaf zondag wordt het een stuk koeler in het hele land, met een terugkeer naar de normale waarde voor deze tijd van het jaar, met maxima van rond de 22 graden en temperaturen in de nacht rond de 14-15.
3: Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Morgen zal voor het eerst in Nederland vanwege de tropische temperaturen code rood van kracht zijn. Met uitzondering van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland, daar geldt code oranje en op de Wadden code geel. Morgen kan de thermometer mogelijk

0: de 40 graden aantikken. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela Giro nummer 5125 geopend waarop mensen geld kunnen doneren. Duizenden mensen hebben op dit moment dringend hulp nodig. Tata Steel heeft in Herman van der Meijden de nieuwe directeur communicatie en publieke zaken gevonden. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht is het in het noorden rond de 15 graden en in het zuiden en midden 22 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij weinig wind tikt de thermometer de 29 tot 39 of zelfs 40 graden aan. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Polderpop Radio.
2: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nu 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 25 minuten vertraging. Dan naar de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Dorp staat een kapotte auto en dat kost je 20 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag gebeurde een ongeluk bij Hoogmade. De linkerrijstrook is dicht en hier heb je nog 10 minuten vertraging. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht, hierdoor heb je 50 minuten vertraging. Omrijden kan via Breda en Tilburg over de A27, de A58, de A65 en de A2.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. De hitte kan voor mens en dier tot gezondheidsklachten leiden en wordt maatschappijontwrichtend genoemd. Veel evenementen zijn afgelast en werktijden zijn aangepast. Geadviseerd wordt voldoende te drinken, op kwetsbare mensen te letten en niet op pad te gaan, omdat problemen op de weg en het spoor niet uit te sluiten zijn. Er is ook een verhoogd risico op natuurbranden. Ook elders in Europa zorgt de hitte voor problemen. Ook in Frankrijk, Engeland en Italië geldt code rood. Er zijn in Italië gisteren zeker 5 mensen vanwege de hittegolf overleden. In Frankrijk kwamen meer dan 40 mensen om door verdrinking. De hittegolf trekt vanuit het westen van Europa naar het oosten. Op zaterdag kan het in Duitsland 40 graden worden en op zondag wordt deze grens naar verwachting ook in Polen, Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk en Hongarije doorbroken. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering vanwege de sancties die zij hebben gekregen na onderzoeken naar Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdaden. De rechters hebben te maken met visumrestricties en de toegang tot hun Amerikaanse banktegoeden en e-mails op Amerikaanse servers is geblokkeerd. De rechters noemen de sancties een aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend. Het Zuid-Amerikaanse land werd vannacht getroffen door 2 aardbevingen. De Venezolaanse autoriteiten hebben al 164 doden gemeld, maar verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Het weer, het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het hoogtepunt van de spits ligt inmiddels achter ons. Wel nog flinke vertragingen door ongelukken, pechgevallen en wegwerkzaamheden. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nu 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Op de A27 zelf is het daardoor ook druk. Tussen Breda en Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 25 minuten vertraging. Dan naar de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Dorp staat een kapotte auto. Hierdoor heb je 20 minuten extra reistijd. De A15, Gorkum richting Nijmegen. Bij Geldermalsen gebeurde eerder een ongeluk. Hier heb je nog 20 minuten vertraging, maar de weg is wel weer vrij. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde een ongeluk. Hier heb je nog 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht en je kan omrijden via Breda en Tilburg over de A27, de A58, de A65 en de A2.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl. De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.

0: hoofdpunten van het radionieuws.
1: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. De Amsterdamse veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken, dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Het weer, het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief BTW. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. De Amsterdamse veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken, dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Het weer, het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachte extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.